0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde brengt.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oors en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws. Uur naar

0: valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: You made me love you. I didn't wanna do it.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten.

Radio. Internetradio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en

druk. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor

0: Weet je dat, waar komt er een vliegtuig? Dat er Nederlanders aan me toe komen en eerst aan me zeggen: heeft u droppies bij u? Of kent u mijn broer in Groningen? Of ben u wel eens in Middelburg geweest? Kent u de Noordoostpolder? Ja, ik ken alles van Nederland. En daarom eigenlijk kom ik bij u. Om het u te vertellen. En ik weet het. U bent tevreden daar. En ik neem één ding aan. You're settled. You're satisfied. You have everything.
1: Maybe.
0: Yes, maybe. But one thing you can't forget, that is the
1: memory
0: of that little land beside the sea, the lakes, the fields with corn, the school where once you started life, the street where you were born. Your parents, neighbors, brothers, sisters, their life.

Al hebben jullie wolkenkrabbers in de USA. Vergeten doe je nooit je lage huisjes aan de zee. En Afrika, je Krugerpark, is prachtig en uniek. Maar Artes in septembertooi is ook zo magnifiek. Een orgel aan een stille gracht, een molen tussen het groen. Het is zo makkelijk om het weer.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.

0: is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rosso Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.

0: Dave?
1: Ja?
0: Vraag mij of ze alle knopjes goed.
1: Bij mij wel, maar dat is altijd al geweest. Bij mij staan alle knopjes goed.
0: Nou, oké, goed.
1: Maar is dat bij jou ook?
0: Check, dubbel check, ja.
1: Jij zegt het. Dus, nou, dan staat hij goed.
0: Ben ik te horen?
1: Ja, je bent te horen. Maar volgens mij klink ik nog een beetje anders.
0: Jij klinkt wat zacht.
1: Ja, ik kom even bij jou.
0: Oké, welkom luisteraars in de nieuwe aflevering van de Rozo Express voor zaterdag 25 juni. En zoals gebruikelijk komen we met het wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van BZN. Met als titel Summer Holiday.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ga je ook op zomervakantie? Ja, ik heb wel een zomervakantie.
0: Ja, ik heb komende week.
1: Nou ja, de komende vier dagen online, zoals dat heet. Tenminste, online voor dingen. Dus ik doe aanstaande dinsdag gewoon nog een aflevering van Back to the Oldies. Als het niet te warm is, maar dat denk ik niet. En dan ben ik er ook eventjes een weekje niet, zeg maar.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja, dus dan ben ik er sowieso ook even een weekje niet. Dat is ook wel lekker.
0: Ja.
1: Lekker even een soort vakantie houden, dat is van belang.
0: Zo is het. Nee, ik ben er ook volgende week niet. En dan in september ook nog. Twee weken ben ik er dan niet.
1: Nou, ik ben er voor de rest wel. Maar ik ben er één week in september ook niet, trouwens. Dat is de eerste week van september. Dan ben ik er ook niet. Maar voor de rest ben ik er wel.
0: Nou.
1: Dus de luisteraars hoeven niet te denken dat ze mij te veel hoeven moeten missen. Of zo.
0: Even bij deze de huishoudelijke mededelingen.
1: Aan mij de bijlang. Ja.
0: Trouwens, het eerste nummer dat we draaiden van BZN, dat was van The Summertime.
1: Ja, nou lekker toch.
0: Toepasselijke kant toch.
1: Ja, Tineke op Radio Laren begon met Chanson d'Amour van BZN. Dus,
0: Oké.
1: Nou ja, goed. Dan zitten we in de BZN-sfeer.
0: Ja, we hebben trouwens veel nummers uit groepen en et cetera uit Volendam in deze uitzending.
1: Dat klopt.
0: Dus.
1: Daar weet ik alles van.
0: Ja. Goed, ik ben nog niet zo goed bestemd. Ik moet eerst nog even koffie drinken, dus vandaag.
1: Nou, dan kun je het beter aan mij overlaten.
0: Nou.
1: Dan komt mijn zoetgevoorste stem, die komt dan weer tevoorschijn. En die gaat dan,
0: goed.
1: Die gaat dan de rest. Nou, namens mij een hele goede morgen, luisteraars. En welkom weer bij deze aflevering van de Rozo Express.
0: Is dit candlelight of...
1: Nee, dan moet het zo, hè. Jij weet dat alles bij elkaar komt.
0: Weet je waar je nou op lijkt? Of Johan Derksen.
1: Nee.
0: Heb je dat programma gescoord?
1: Nee, Johan Derksen. Ik lijk niet op Johan Derksen.
0: Dat is ook over die stem.
1: Nee.
0: Ja,
1: dit is Candlelight, je weet het wel. Jij in een livrei. In de wei. In mij. Nou, dat was... En toen kwam jij in mij... Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Ik ga muziek draaien.
1: Dit wordt helemaal niks meer.
0: Dit trek ik niet meer, hè.
1: Goedemorgen, dames en heren. Bij deze. Straks natuurlijk nog heel veel leuke informatie.

0: Robbie Valentine was dit. Met Don't Give Up on a Miracle. Nou, dat doe ik nooit.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, maar het grote...
0: Laat me komen, die wonderen.
1: Nou ja, kijk, pas op met wat je zegt natuurlijk, hè.
0: Waar, hoezo?
2: Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
1: Ja, ja toch?
0: Ja, je moet ze alleen tegenkomen, hè, af en toe. Oké.
1: Ja. Nou, kijk naar mij.
0: Ik heb het over wonderen dus, hè. Dat was een inkoppertje.
1: Dat is waar. Oh,
0: dat was een inkoppertje.
1: Het wordt weer zo'n dag vandaag. Wat misschien wel heel leuk is, we gaan het straks even hebben over duizenden badeentjes. Ja, we gaan het over
0: badeentjes. Van die gele badeentjes?
1: Ja, we gaan het over badeentjes hebben. En natuurlijk nog heel veel meer wat te doen staat de komende dagen en de komende weken. Want er komen natuurlijk nog wel leuke vakantiedingen ook aan.
0: Badeentjes.
1: Ja, badeentjes.
0: Moet ik moet even op me inwerken dan?
1: Ja, moet je dat op je in laten werken? Maar hoe dan?
0: Nou, dat gewoon moet ik even op me in laten werken. Daar heb ik misschien wel 3 uur voor nodig, maar goed.
1: Ja.
0: Het programma duurt toevallig 3 uur, dus ja.
1: Nou, dat is één ding wat zeker waar is. Ja, dat is één ding wat zeker waar is. We gaan het natuurlijk nog veel meer hebben over wat er de komende tijd te doen is in Oosterhout. Dus onder andere ook in de kermis komt er weer aan in Oosterhout. Dus die komt eraan. En wat ik al zei, badeentjes in Breda.
0: In Breda, en die zwemmen dan naar Oosterhout?
1: Nee, die zwemmen niet naar Oosterhout. Nee, maar je hoort later wel hoe het zit. En dus dat allemaal gaat allemaal nog gebeuren. Maar natuurlijk is het hoog nodig tijd nu voor...
0: Nou?
1: Deze.
0: Oh.
1: Ja. En gaat hij het nog zeggen of niet?
0: Ik denk het niet. Nee, denk het niet.
1: Nee. Dan moet ik het maar doen. Ja, dan moet ik het maar doen.
0: Ja.
1: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits.
3: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links en buig naar rechts. Toe maar, het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja, houd de benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan moet ik het hem even doen, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, let op, hoor. Daar komt hij aan.
0: Daar komt hij. Even voor de opname dus, hè. Nog een keertje. Voor de mensen die niet op tijd waren met twee knoppen in te trekken.
1: Ja, nou heb ik hem al gedaan twee keer.
0: Oké, nou goed.
1: Ja, je moet het wel een beetje...
0: Hoor je in de herhaling dan wel. Hè?
1: Een beetje houden, hoor.
0: Ja.
1: Ja, je moet hem wel een beetje houden, hè.
0: Oké. Nee, nou was het weer net te laat met de opname.
1: Ja. Ja.
0: Ja, net te laat.
1: Nou, ik heb zo'n bellenblaas ding gekocht. Je hebt hem net gezien.
0: Ja.
1: En ik had hem naar Jolanda toegestuurd. Heeft dat erin zingen in functie? Ja, het heeft wel degelijk een functie. Het maakt de bel ook groter. Je kan ze nog groter maken. En je ziet bij die eerste, maar dat komt omdat ik mijn camera niet helemaal goed had. Zie je ook dat de bellen in de bel komen te zitten. In die grote bel komen te zitten. Hoe meer geluid, want je mag ook ander geluid maken. Maar je mag er ook in praten. Maar dan moet je wel heel veel praten. En ik doe expres zo'n toon.
0: Daar heb je moeite mee, of niet?
1: Nee, maar dan moet je wel heel hard praten. En je wil harder praten. Je wil meer geluid hebben. En dan moet je er zo'n toon in zetten. En dan hoe groter je dat doet, hoe groter die bel wordt. Dus zo zit het eigenlijk wel. Dus Jolanda, ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. Dus je moet het met het geluid. Het moet met het geluid. Dus dit is echt wel een... Dit is echt leuk, ja. En het werkt als een tierenlier. Ja. Ik dacht, nou ja, goed voor de grap. En wat was het? €7. Dus ik had zoiets van, nou, die moet ik hebben zoiets. Ja, dat ben ik dan weer, maar dat weet je. André, die kent mij ook al langer als vandaag. En dus ik moest hem hebben en het is wel superleuk deze. Ja, deze is superleuk. Dus mijn...
0: Had
1: mijn,
0: je mij naar de studio genomen?
1: Dat wil je hier niet binnen doen, want dan is het niet handig hier zo.
0: Nee, dat wil je. Nee, maar hier op de gang of zo.
1: Hier. Weet je, als dat op de vloer terecht komt, hoe glad dat die vloer dan wordt?
0: Oh ja, nee, dat moet je dan ook weer niet hebben.
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Dat is voor ons niet erg, maar voor de rest...
0: anders verzinnen.
1: Dat is voor ons niet erg, maar voor de rest... Ja.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee, dat klopt. Dat wil je ook niet
1: dus,
0: hebben.
1: Dus ja.
0: Dus, oké.
1: Nou ja, dat dus.
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: Je had het er net over bad-eentjes.
1: Ja, nou dat gaan we zo meteen doen.
0: Dat zo meteen. Oh, je bouwt de spanning een beetje.
1: Nou, weet je waarom? We hebben net al veel gesproken woord gehad van de ochtendgymnastiek. Dus ik heb zoiets van, doen we dat na de volgende.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Doen we dat na de volgende.
0: Ja, klopt.
1: Ja, gaan we doen.
0: Als we het zo'n two-man show, hè?
1: Ja, nou ja, dat geeft ook weer niet. Maar dat is op zich, geeft dat natuurlijk misschien nog meer luisteraars. Maar daar moeten we ook weer niet aan willen. Straks, ik heb nog een verzoekplaat liggen en dat heeft een, daar zit een boodschap achter. Dus
0: okay.
1: Daar moeten we straks even naar kijken, André. Maar dat komt straks uit.
0: Oké, goed. Tijd voor Cynthia.

0: uit Volendam. Dit was Mon Amour met La Gomera. Het komt allemaal uit 2013. Ik moest even tellen.
1: Kan je het?
0: Moest even tellen.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, komt wel. Komt wel.
1: Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk van, ik ga jou even helpen met tellen, want anders dan kom je er niet meer
0: ja,
1: uit.
0: Ja, nee, want het is ja, zo moeilijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, zo vroeg. En dan al moeten tellen.
1: Ja, 1, 2, 3.
0: En achteruit?
1: 3, 2, 1. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk hoor, om te doen.
0: Okay, ja. Nou,
1: nee, ja, ik vind het wel... Het is allemaal niet zo moeilijk.
0: Wat een onzin allemaal, hè?
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden wij trouwens Cynthia met... uit 2019, kwam zij. Met Meet Me on a Summer Day.
1: Nou, ik moet jou ontmoeten op een summer day. Even denken.
0: Jij moet mij ontmoeten op een summer day.
1: Jij zegt Meet Me on a Summer Day.
0: Oké, die moeten we even op mooi inwerken. Oh, ik heb het ook gezegd. Ja.
1: Ja. Ja, hoe moet dat?
0: Die processor hierboven, die werkt heel hard.
1: Nou ja, die
0: processor die ik hierboven mijn ogen heb, hè. Dus.
1: Ja. Hey André.
0: Ja, vertel. Wat wil je kwijt?
1: Vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus verandert het centrum van Oosterhout in, jawel, een kermisterrein. Nou, verspreid over het slotjesveld, de slotbaan en natuurlijk niet te vergeten de markt kunnen bezoekers genieten van ruim 65 attracties, spelletjes en eetgelegenheden. Dus ja, dus jij gaat er ook altijd naartoe. Je gaat ieder jaar ook even over de kermis heen huppelen.
0: En de badeentjes zijn ook aanwezig.
1: Misschien wel. Ik weet niet. Maar die badeentjes...
0: Die zo rond...
1: Ik bouw de spanning gewoon even op. Want die badeentjes die komen later.
0: Ik ga
1: de spanning even opbouwen. Nou, voor de liefhebbers van snelheid en spanning kunnen een acht ophalen bij het slotjesveld en de slotjeslaan. Want daar staan onder andere Toxic, Destroyer, Tornado, Techno Dance, Future Dance, Speed Factory en Haunted Hotel. En natuurlijk zorgen voor spectaculaire ritten. Maar ook de Muziek Express, Snowjet, Fantasy Jump en Grand Canyon zijn natuurlijk gewoon weer terug. En er is ook nog een VR simulator. Die is trouwens, dat is best een keertje leuk met een VR-bril. Ik heb het ook een keer gedaan. Pas geleden nog. Nou ja, leuk was dat niet, maar het was wel gaaf om te zien. We hadden op het werk, daar gingen ze mee door het hele land bij overheidsgelegenheid instellingen. En het is een groep van een universiteit en die deden dat voor overheidsinstellingen was gevraagd. En dan ga je met een VR-bril, in dit geval naar Oekraïne. En dan zie je dus wat er gebeurt in Oekraïne. En ook dat je dus moet gaan schuilen als kind zijn. Dat je heel snel naar de schuilkelders toe. Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig.
0: Dat is heftig.
1: Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig. En je kijkt ook rond in die schuilkelder. Dus je kan ook alle kanten van die schuilkelder zien. Waar dan die kinderen, maar ook die ouders. En ook in een ziekenhuis. Waar dus ook een ziekenhuis in een schuilkelder zit. En waar dus ook van alles kan gebeuren. Als er dus weer een bombardement is en zo. Je duikt er dus mee in. En je gaat er dus ook mee. Maar je ziet dus ook, daarna dan ga je naar buiten toe. En dan zie je dus wat er gebeurd is. En dat gaat allemaal met en dat is met die VR-bril. Dus dat kun je dat dus doen. Maar je kan dus helemaal rondkijken. Dus je ziet dus gewoon, wat die personen zien, zie jij ook. En dan kijk je helemaal rond met die VR-bril. En je bent dus in die ruimte op dat moment. Dat is best wel
0: dat is best heftig.
1: Het was best wel heftig. Maar dan kun je dus zien hoe zo'n VR-bril werkt. En sommige mensen kunnen er heel slecht tegen. Ik vond het heel gaaf om te doen.
0: Ja, omdat je eigenlijk voor je hersenen is het echt een hoe heet dat? Ja, echt een hoe heet dat? Een beleving.
1: Ja.
0: Je beleeft het echt. Ja.
1: Nou, inderdaad. En dat is ook het belangrijkste. En natuurlijk, maar terug naar de kermis van Oosterhout dus. Want het ging over de VR-bril eventjes. Want er is dus een VR, is er dus ook bij. Is er natuurlijk ook voor kinderen heel veel. Denk maar aan de Happy Spider, Baby Flug, Superjet. Star Wars 1988. Flying Jumbo Minicars. Nou ja, goed, Baby World. Buggy Ride. Dat is allemaal er ook te vinden. En nog heel veel meer. En natuurlijk ook van die grijpautomaten. Hè? Die zijn er ook weer zijn er ook heel, heel veel. Dus allemaal leuke dingen op de kermis in Oosterhout.
0: Mijn favoriete attractie blijft nog steeds Muziek Express.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan zo lekker vooruit, keihard. En dan keihard achteruit. Heerlijk.
1: Ja, dat is jouw favoriete.
0: En die spin, dat vind ik ook altijd, heel gaaf.
1: En je kan natuurlijk ook altijd poffertjes eten, popcorn eten, suikerspinnen, lumpia, snacks, friet, snoep, noten, ijs,
0: alles
1: vers fruit.
0: Alles om elkaar.
1: Ja, de traditionele Hollandse gebakskraam. Nou, kijk, dat hebben wij, dat doen wij regelmatig. Dat wij gekke dingen door elkaar heen eten. Ja. Ja, maar er is ook een draaimolen, een zweefmolen, een luchtschommel.
0: Dus in jouw ene hand bijvoorbeeld een oliebol en in de andere hand bijvoorbeeld een lumpia, zeg maar.
1: Ja, ja, maar dat is dus een, er is dus ook een nostalgische kermis met nostalgische dingetjes. Rupsbaan en ballenfontein en ga zo maar door. Ja. Die zijn er dus ook allemaal. Dus, de kermis in Oosterhout, die is er van vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus. En ja, dat allemaal op de Slotlaan natuurlijk. En het Slotjesveld en de Markt.
0: Ja.
1: Daar is het allemaal op te vinden. Dingen gesproken, André. Over Volendam gesproken.
0: Ja.
1: Ja. Een combinatie tussen Roger Whittaker, absoluut niet uit Nederland, en Volendam. Met Arnie Schilder. Dit is Perfect Day.

0: was heel simpelweg een duo dit trouwens. Ze noemden zichzelf Popcorn. Maar het was gewoon een simpelweg een duo. Kijk of André weet wie het duo was.
1: Nee, weet ik even.
0: Nou, als je goed geluisterd had, dan hoorde je één stem heel duidelijk.
1: Ja, nee, maar ik was even ergens mee bezig.
0: Ja, dat moet je niet doen tijdens dat programma. Uitzoeken. Dat moet je niet doen tijdens het programma. Nee,
1: jawel.
0: Want wie was dit duo? Pak hem even een stukje terug. Zet hem even een stukje terug. Kijk of dat je de stem nou, of dat je de stem kan herkennen van de dame. Zet hem even een klein stukje terug. In midden in het nummer of zo ergens. Niet helemaal het nummer, want zet hem maar gewoon eventjes neer en laat hem maar zakken. En dan... Eén stem is heel duidelijk te herkennen.

0: Sjoutje Smit?
1: Nee.
0: Nee. Ik kan het even niet uitspreken.
2: Nou, de mannelijke stem is van Roek Williams en de vrouwelijke stem is Ria Valk.
0: Oh, Ria Valk.
2: Heel simpelweg. Okay. Popcorn. En ja. Just See Him Go. Dat was de enige single die ze samen maakten, nou, trouwens. Maar dat heeft terzijde. Single komt in 1970. En ja, ik vond het wel leuk om deze eens een keertje om dit ook te laten horen. Natuurlijk sowieso. En daarvoor een bijzonder duet tussen Roger Whittaker en Annie Schilder. En Perfect Day uit 1996 ook nog. Ja, de André.
0: Ja.
2: Dan zit je te wachten op die eentjes, hè?
0: Ja, dan ga je zeker in 2 uur.
2: Ga ik in de 2 uur? Ga ik lekker in de 2 uur doen. Trouwens,
0: ik voelde het aankomen.
2: Trouwens, weet je wat de Europese Unie wil gaan doen?
0: Nou, dat eentjes.
2: Nee, nou, niet de Europese Unie, maar de Europese Centrale Bank eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Nou.
2: Ze komen met nieuwe dollarbiljetten.
0: Oh ja.
2: Met nieuwe eurobiljetten, niet dollarbiljetten, eurobiljetten.
0: Ja, ik heb mijn portret heb ik alleen ingediend.
2: Ja, natuurlijk. nou ja, goed. Ze hebben dus al verschillende dingen tevoorschijn gehaald. Een ijsvogel, Beethoven en ga zo maar door. Nou, je kan je voorkeur zelfs doorgeven, hè? Dus je kan je voorkeur doorgeven voor de eurobiljetten. Welke dat eventueel jouw favoriete, wat jouw nieuwe biljet gaat worden. Wat je ervan vindt. En er zijn verschillende opties. En je kan erop klikken en dan kun je die gaan bekijken. Dus wat ik al zei, Beethoven zit er onder andere bij. En ga zo maar door. En er zitten echt wel leuke dingen bij. En je kan dat gewoon doen. Ik zie hier ook onder andere, volgens mij is... Dit met, hoe heet die zangeres nou toch? Volgens mij is dit... Oh, nou kom ik er niet op. In ieder geval een zangeres. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook met Beethoven. Je hebt het met allerlei mensen. Dus, en dat kun je allemaal, allemaal doen. En je kan dan je voorkeur geven. En dan kun je aangeven wie je wil. Dus ga er maar eens kijken.
0: Goed, tijd voor Rob.
2: Jazeker,
0: tijd voor Rob.
2: Ja.

0: En dat was de titel van Gold Kimono. Het komt allemaal uit 2021. Met Morning Sun. En daarvoor op de neus van het album De Regen Voorbij. En het nummer dat draaiden we heet dus Altijd Alleen.
1: Ik kan dat ook halen, die hoogte.
0: Ja, tuurlijk.
1: The Morning Sun.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ik vond dat ik het mooi gedaan had. Ja.
0: Nou, ja. We hebben er nog één tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: Dan zijn we zo weer terug.
1: Het is donderdag. Dus tot zo!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.

0: Mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad.
1: Ja, goed zo.
2: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
3: André en Dave.
2: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
4: Goedemiddag, station.
3: Rosso Express.
5: Iedereen uitstappen graag.
6: Ah, dat is mijn halte.

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. BZN was dit. Viva el Lamor. En dat komt allemaal van het wisselalbum van deze week. Summer Holiday.
1: Ja.
0: Welkom in het
1: volgens mij, maar ik weet niet zeker. Was dit een album of was dit meer een verzamelalbum?
0: Het is meer een verzamel.
1: Ja, ik zal altijd denken van. Volgens mij was het niet in die zin. Ja, het was al een officieel album. Het was meer een soort verzamelalbum deze.
0: Ja,
1: maar wel lekker zomers. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want zomers hoort erbij, toch?
0: Dus, met hun zomersmuziek. Grootste zomerhits eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat. Het is een soort verzamelaar, dat klopt.
1: Ja, en dit zijn gewoon leuke dingen. Dus, en zat volgens mij is hij alleen op CD uitgekomen toen en met een cassette erbij.
0: Ja, klopt. Er was een speciale oplage van 50.000 stuks. En dat is wel leuk.
1: Ja, nou.
0: Alleen dat exemplaar wat ik heb, dat...
1: Miste cassette.
0: Dus. Ja.
1: Ja, dat komt wel vaker voor trouwens. Als je hem later koopt, dan mis je de cassette.
0: Maar misschien kom ik hem ooit nog wel een keer tegen in de kringloop of zo.
1: Ja, dit is altijd wel leuk om de cassette erbij te hebben.
0: Ja,
1: voor de grap.
0: Dus.
1: Niet dat je misschien gaat draaien, maar het is altijd wel leuk
0: nee,
1: om
0: te draaien. Ik kan het wel hoor, want ik heb de cassette recorders staan thuis.
1: Ik ook.
0: Ik heb er 4 staan dus.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Dus. Ik heb er ook een hele berg
0: op. En ik ben er heel zuinig op.
1: Ja, dat is één ding wat zeker is. Ja. Dat mag ook wel. Maar goed. Welkom terug bij het tweede uur alweer van de Rozo Express. En natuurlijk hierin nog veel meer leuke dingetjes. Lekker gewoon leuke dingen en gewoon leuke informatie. En komen die bad-eentjes dit uur nou langs? Ik ga nog niks zeggen.
0: Ja. Nee.
1: Ik ga nog niks zeggen.
0: Komt er nu een tweede uur aan bod of komt er in een derde uur? Kan ook, hè?
1: Onder andere zitten luisteren, Rob zitten luisteren, Pieter Jan zitten luisteren. Ik weet dat vrouwlief van Pieter Jan dan ook op de achtergrond is. En natuurlijk niet te vergeten, Linda en Jolanda zijn sowieso aan het luisteren. Dus, want daar heb ik in ieder geval wat van te horen gekregen al.
0: En de luisteraars van de OETS?
1: Ja, die ook.
0: Ja, die zijn er ook.
1: Die horen er ook bij.
0: Ja,
1: de luisteraars van de OETS zijn er ook bij. Dus dat. En voor de rest is er natuurlijk ook koffie. Dus koffie. Ja. Koffie?
0: Ja, koffie.
1: Ja, ik wil koffie.
0: Koffie, lekker bakkie. Nou, nee, laat
1: nee, dat Nee, dat...
0: Ik wou even mijn zangkunst even laten... Hè? Ja. Ik ga meedoen aan de talentenjacht.
1: Ja. Oh nee.
0: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: Jij bent toch mijn manager, of niet? En toen werd het stil aan de andere kant.
1: Sinds wanneer?
0: Hier is de ANB-plaat.
1: Ja, ik denk dat het beste is als je dat gaat doen. Ja.
0: Ja.
1: Nancy Boyd.
2: De Samenstaande Leiding 6, Leiding Campania.

0: De ANB-plaat van deze week. Dat was van Nancy Boy en Derry Campbell. Met It's a Summertime, de B-kant van de Shoop Shoop Song. De Shoop Shoop Song. Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Nog steeds een leuk nummer. Dave? Dave?
1: Ja?
0: Dave?
1: Ja,
0: Dave?
1: Ben
0: waar bent u?
1: Ja, ik ben er.
0: Waar bent u?
1: Ja, waar nou hier.
0: Waar bent u?
1: Nou, hier.
0: Oh, daar.
1: Ja. Hé, maar de Shoop Shoop Song dus.
0: Ja, ja.
1: En we kennen hem natuurlijk allemaal van verschillende mensen. Eigenlijk een nummer uit de jaren 60 al. En opgenomen ook door Cher. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus ja, nou, ook dat hoort erbij. Nou ja, goed. Dan iets heel anders. Want...
0: Patentjes?
1: Na de succesvolle eerste editie, ja hoor, keert hij weer terug. De Bad Eendjes Race. Deze zomer komt hij weer langs. En op zondag 16 augustus tijdens de Bredase Havenfeesten kleuren duizenden Bad Eendjes opnieuw de Bredase Haven. Tijdens de race waarbij je niet alleen mooie prijzen te winnen zijn, maar vooral ook geld ingezameld wordt voor lokale goede doelen. De organisatie hoopt dit jaar nog meer deelnemers te verwelkomen en een nog groter bedrag op te halen. Nou, oftewel, het wordt ook wel de Duck Race genoemd. En ja hoor, ze zijn er. De Bad Eendjes. En vorige keer gingen er al... Er moeten echt duizenden Bad Eendjes door de havens van Breda heen crossen. En natuurlijk, wie er wint? Nou goed. Deelnemers kunnen €5 voor €5 één of meerdere Bad Eendjes adopteren. En elk eendje krijgt een uniek nummer en wordt samen met duizenden andere eendjes tegelijk in het water gelaten. Vervolgens drijven de eendjes richting de finish, waarbij de snelste eendjes hun adoptieouders mooie prijzen kunnen opleveren. Zo gaat de winnaar naar huis met 4 tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er Kamado barbecues te winnen, een Nintendo Switch 2 en ga zo maar door. Rondom de race is bovendien volop entertainment en aangezien de havenfeesten plaatsvinden tijdens de race zijn er ook veel kinderen voor activiteiten en is er live muziek en de Bad Eendjes Race start zondag om 1 uur dus, 16 augustus en in de haven aan de Prinsenkade. Dus allemaal de Duck Race van Breda, oftewel de Bad Eendjes Race en dat is op zondag 16 augustus in Breda bij de Prinsenkade. Nou, de Bad Eendjes worden georganiseerd door de Rondetafel 21 Breda. En ja, goed, er zijn verschillende fondsenwervingen natuurlijk voor. En ze hopen dus veel op te halen. En dankzij duizenden geadopteerde Bad Eendjes en de inzet van deelnemers en sponsors werd er vorig jaar namelijk al zo'n €15.000 opgehaald voor Happy Hippo Speelgoedbank. En konden er meer kinderen in Breda voorzien van gratis speelgoed. En natuurlijk wordt er ook dit jaar weer meegegaan. En ja, dit jaar gaat het naar Stichting Petje Af Breda. Dat begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus nou ja, goed. En zo ontdekken zij hun talenten en maken ze kennis met verschillende beroepen en werken ze aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Nou goed, je kan dus naar die Bad Eendjes Race in Breda. En je kan er dus naartoe en je kan dus ook zo'n eendje adopteren. En het start allemaal op zondag 16 augustus tijdens de havenfeesten. Zal ik het straks nog even over hebben in Breda om 1 uur.

0: Ja, weer twee platen, twee actuele wil te staan. Dit was Rolf Sanchez met zijn nieuwe single. En Elise met Astronaut.
1: Ja, ik moest even iets zoeken.
0: En, wat zei je?
1: Ik moest even iets zoeken.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je goed opgelet hebt, dan hoorde je het nummer I Only Wanna Be With You. Wat van Dusty Springfield onder andere is. En die heeft het opgenomen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer versies van dit nummer. En ga jij een bad-eendje adopteren, vraagt Yolanda. Ja, dat ga ik doen. Ik ga wel een bad-eendje adopteren. Want ik vind wel dat ik een bad-eendje moet, minimaal één bad-eendje moet adopteren. Want dat vind ik wel leuk. En ja, er zat een fluitje in Viva El Amor. PA, dus die zegt nog even dankjewel daarvoor. Ze moet altijd even schakelen met alle mensen die allemaal reageren natuurlijk op allerlei dingetjes die wij vertellen en doen. Dus, maar ja goed, je hoorde dus in deze plaat I Only Wanna Be With You van Rolf Sanchez. En ja, als je goed geluisterd hebt, de meeste mensen hebben het misschien niet gehoord in eerste instantie, maar daarna hoor je het wel degelijk. Ja goed, dat blijft...
0: Je moet ook even toevoegen aan mijn lijst trouwens. Was mij even niet opgevallen.
1: Een wat?
0: Van een fluit.
1: Van een fluit?
0: Van een fluit, hè?
1: Oh.
0: Ja, moet ik even toevoegen aan mijn lijstje.
1: Dat je gaat fluiten?
0: Nee. Ja, laat mij.
1: Ja?
0: Ik leg het jou nog wel een keertje uit. Ja.
1: Ja, ik kan deze... Het is te makkelijk. Ja.
0: Zeker weer mijn koppetje.
1: Nou ja, dat waren ze eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, ja, die heb je vandaag heel veel trouwens, hoor.
0: Nou, jij ook wel, hoor, trouwens.
1: Ja, maar
0: ik heb er net ook al een paar ingekoppeld, jou.
1: Ja, maar ik ben...
0: Het is net voetbal, jongens. Het is net voetbal.
1: Ik ben er heel goed in. Ik ben er heel goed in om dat te doen.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eventjes iets heel anders. Want natuurlijk, wat ik al zei, straks hadden we het eventjes over die badeentjes. Maar de havenfeesten van Breda, die komen er ook aan. Op 14...
0: Zijn het allemaal gele badeentjes?
1: Ja, eigenlijk, nou ja.
0: Of zijn het allemaal door elkaar heen?
1: Dat is wel eigenlijk zoals het, tot op heden uitziet, ja. Ja. Nou goed.
0: Doe mij nog steeds denken aan ooit eens een keer in een container die op zee is verloren is gegaan, vol met badeentjes. Badeentjes vonden ze op een gegeven moment over de hele wereld. Ja, daar moet ik iedere keer aan denken.
1: Het is weer zover. De havenfeesten van Breda, die komen er weer aan. Op 14 tot en met 16 augustus. Dus dat is in het weekend van 14 tot en met 26, tot en met 16 augustus. Komt het allemaal weer aan. En er gaan weer mooie dingen komen. En het gaat weer gebeuren, de havenfeest van Breda. En het is een leuke activiteit met heel veel leuke dingen. Waarbij je echt kunt eten, drinken. En het is gewoon eigenlijk allemaal gratis, maar er is natuurlijk wel een programma. En denk maar aan optredens van allerlei mensen, mannen van de straat, DJ Back in the Day Collective, maar ook Björn en de Bobby zijn er, Hitman 45, een Bob Marley tribute band, een Whitney Houston tribute band, een Tina Turner tribute band, de U2 tribute band, DJ Reggie treedt daar trouwens op, Creedence Clearwater Revival tribute band, en zo zijn er heel veel op plekken waar optredens zijn. En dat onder allemaal bij de huiskamer Spinola, Lievens, ergens in Breda, zo heet het ook. Ja, nee, zonder gekheid. Zo heet het echt. En de Big Belly Bar en Restaurant. En er zijn allemaal optredens van artiesten met verschillende soorten stijlen van muziek. En je kan er dus dansen, zingen, eten en springen kun je ook doen. Nou ja, goed, in ieder geval heel wat leuke dingen. Dus. En je kan daar gewoon naar gaan luisteren. En de entree is geheel gratis, alleen voor de drankjes en de hapjes natuurlijk moet je wel betalen. En je moet natuurlijk ook betalen voor onder andere, als je met die bad-eendjes mee wil doen, die bad-eendjesrace. En die is op zondag 16 augustus. Dan is de bad-eendjesrace er weer. En ja goed, je kan dus dan een bad-eendje reserveren. En doe mee. Ga gewoon eventjes naar de website van de havenfeesten. Dat is havenfeestenbreda.nl. Havenfeestenbreda.nl. En daarin kun je dus aangeven wat je allemaal kunt doen. En dan kun je dus ook naar die duckrace toe. En daarmee kun je dus op een link klikken. En kun je jouw bad-eendje adopteren. En dat bad-eendje kan misschien voor je dus geld opleveren. Maar het levert ook geld op voor een goed doel. Dus en dat voor Stichting Leergeld Breda en natuurlijk Stichting Petje Af Breda. Dus daar doen ze dat allemaal mee. En dat is allemaal de havenfeesten in Breda van 14 tot en met 16 augustus. Wat ben je allemaal aan het doen?
0: Volgens mij gaat er iets verkeerd.
1: Wat ben je allemaal aan het doen dan?
0: Nee, ja, oké. Ik start even de verkeerde. Volgens mij de verkeerde plaat in.
1: En waarom start jij de verkeerde plaat in?
0: Omdat ik die verkeerd in start.
1: Ja, ja. Weet je wat dat is? Weet je wat dat is?
0: Daar hebben we
1: het
0: nog een keer over.

0: uit Volendam, Nix Hilder was het. Met zijn solo single Cult. En daarvoor draaiden we Bella Perez. Uit België met Vida Villa Vida.
1: Kevin Vala Vida. Kevin
0: Vida. Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja, ik denk ik doe hem even voor je. Dat is misschien handig. Want het is nogal een...
0: Ja, dus.
1: Ja, het is een soort tongbreker inderdaad. Ja. Kevin Vala Vida.
0: Tongbreker.
1: Ja, een tongbreker.
0: Ja, een tong met een beetje in de knoop nou.
1: Ja,
0: ja,
1: zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, dat zijn van die tongbrekertjes.
0: Ja, ja.
1: Iets heel anders, want natuurlijk zijn er in juli tot en met augustus, tot en met september zelfs, zijn er natuurlijk weer die Sint-Jans-Basiliek dagen, oftewel de marktconcerten. Nou, andere marktconcerten die er nog aankomen zijn op 1 augustus Jan Sjoerd van der Vaart, op 8 augustus Jarno Misjijn, uit Veurne trouwens, en Jan Sjoerd van der Vaart komt uit Oosterhout. En natuurlijk nog heel veel meer optredens. En tijdens het kermisweekend zijn er zelfs 3 orgelmusketiers. Dus heel mooi. En ja goed, er zijn er nog zoveel optredens. Maar het is die marktconcerten. Die zijn dus iedere zaterdagmiddag weer. En het begint allemaal om 3 uur. En je kan daar kwart voor vier duurt het. En is gratis inloop. Dus gratis inloop kun je dan naar die marktconcerten toe. En ja, er is ook zelfs een meespeelmiddag op 26 september. Maar goed, daar hoor je nog wat meer over. En in een van onze uitzendingen. En je hebt dus die marktconcerten. En dat allemaal in de Sint-Jan in Oosterhout. Oftewel de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout. En dat allemaal aan de Markt 28. En daar zijn dus ook vandaag en volgende week ook weer. Zijn daar dus die marktconcerten. Tot en met 12 september is dat iedere zaterdag. En het begint dan om 3 uur. En het duurt tot 3:45. Nu even. Eventjes terug naar de jaren 70 en de jaren 60. Zometeen Sophie van Kleef. Maar eerst, juist, Fungus. Dit is Caprivaren. Terug naar 1974.

Ja, dit was natuurlijk een Johnny Lyon zong het liedje Sofietje voor niemand minder dan voor Sophie van Kleef. En Sophie van Kleef gaf het antwoord erop. Ik ben stapelgek op Johnny en Johnny Lyon gaf ze het zelf door. En Sophie van Kleef was natuurlijk, ja, couturier en ga ze maar door. En ik vond hem wel leuk om deze ook eens een keertje weer eens te laten horen. En het is leuk, want je hoort altijd natuurlijk, als je al Johnny Lyon hoort, dan hoor je Sofietje. En we hebben hem nou omgedraaid, oftewel Sofietje door... Johnny door Sofietje uit 1965. En het daarvoor uit 1974 ook nog. Niks minder dan Kateren van Fungus. Ik kreeg van Linda en Jolanda iets door. Want vandaag zouden Jolanda en ik, Linda dus, graag een Rob plaat willen aanvragen. En naar aanleiding van het overlijden van Diana Hogeveen. Ze plaatsen elke ochtend op de pagina van Rob de Nijs fans 1 vitamine R. Met dan een foto van Rob voor ons. En ja, het wordt dan een muzikale vitamine R deze ochtend als afscheid. En dank voor de dagelijkse vitamine R op de fans van Rob de Nijs Facebookpagina. Nou, voor Diana dan graag het liedje Zo Zal Het Zijn. Nou, bij deze Jolanda en Linda. Hier is Rob.

0: speciaal voor Diana Hogeveen op verzoek van Jolanda en Linda. Omdat Diana Hogeveen pas geleden is overleden, helaas. En zij wilden het een beetje als afscheid ook draaien. Omdat Diana altijd op de fans van Rob de Nijs, de Facebookpagina, altijd iedere ochtend een vitamine R neerzetten met een foto van Rob de Nijs erbij. Dus ja, dat kan het ook. Het kan ook heel mooi zijn. En dankjewel Diana voor al die tijd. Zo, bij deze. Jolanda en Linda, die hadden hem speciaal hiervoor aangevraagd. En dat doen we altijd met plezier om dit te draaien. Natuurlijk sowieso. Er wordt een dankjewel bij gezegd door Linda. En Jolanda, die schreef ook al kippenvel. Dus bij deze hebben we dat ingewonnen. Zijn er nog andere dingen te doen? Nou ja, goed. In ieder geval, Breda die is in ieder geval bezig met het plaatsen van, tenminste, heeft schuilstallen gemaakt voor hobbydieren. Wel met natuurlijk daarbij een... Wel met daarbij natuurlijk een aantal voorwaarden. En de voorwaarde is vooral dat je het landschap zoveel mogelijk schoon blijft behouden, et cetera. Maar het biedt wel, het zijn schuilstallen voor dieren. Zo tegen bescherming tegen zon, hitte, regen en wind natuurlijk sowieso. En de drie uitgangspunten die zijn natuurlijk belangrijk. En als je gewoon aan de regels houdt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En hiermee kun je dus inderdaad... Zijn er die stallen dus nu. Dat is wel mooi. Want dan kun je daar in ieder geval... beesten kunnen daar dan geplaatst worden. En dat zijn natuurlijk hobbydieren. En dan hebben we het niet over tienduizenden koeien. Maar dan hebben we het over één koe. Of een paard. Of een ezel of zo. Of in ieder geval een beest wat wel een stal kan hebben op dat moment. En dat is dan wel mooi dat ze dat gedaan hebben in Breda. Ik vind dat mooi gedaan is. En ik vond het wel een mooi iets. Ook nog eventjes te vermelden in dit programma. We hebben er nog ongeveer twee voor je. En dan moeten we er alweer uit, André. Dus voor dit uur.
1: Vlies voorbij, hè? Twee uur. Ja.
0: Zijn we inderdaad zo weer terug. Maar dat doen we onder andere met deze. The Guys and Dolls. Dit is Broken Dreams.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het nieuws.
1: Hier

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: van ons wisselalbum Summer Holiday. Welkom in het derde uur alweer. Het gaat sneller dan ik denk.
1: Ja, je zit al in de derde uur, André. Ja, Let's go surfing.
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik denken aan surfing.
0: Tussen de badeentjes.
1: Nee, dat kun je in de haven. Surfen in de haven van Breda moet je niet doen, want dan kom je niet erg ver vooruit. Dat heet meer dan moet je meer een paddle erbij hebben om überhaupt vooruit te komen.
0: Ja.
1: Maar je kan niet echt surfen in de. Of er moet heel veel wind staan, dat je echt gewoon over die haven van Breda te rood. Die ligt, want die is zo stil als wat. Dus ja.
0: Ja, en met al die bebouwing en zo, dan waait het ook niet echt. Maar goed.
1: Nee,
0: dat zullen we dan maar niet doen dan.
1: Ja, ze moeten van die hele grote ventilatoren doen in de plaats. Ja, dat zou je nog vooruit kunnen komen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja misschien is dat wel een idee.
0: Goed.
1: Ja.

0: Goed.
1: Ik heb erover nagedacht.
0: Heb je al een beslissing genomen of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik een beslissing genomen heb. Ja. Okay. Ja, nou. Ik vind van wel.
0: We gaan het zien.
1: Ja, ach ja. Maar, dus dat. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Nou, dat zal ik even hebben over het Bud Film Festival. We gaan het nog even hebben over Teteringen. En, dus dat en nog heel veel meer ook dit uur met allerlei leuke dingen die er weer aankomen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wie weet heb je zoiets van, oh, ik kan daar naartoe gaan of ik kan dat gaan doen. Dus ook dat gaan we nog doen.
0: Oké.
1: En voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuws. En de XXL. En die is dit keer in handen van Rob de Nijs. Van het album Tijdloos is dit elke servet in ieder havenrestaurant.

0: Ja. Ja. Elke servet in ieder havenrestaurant. Dan zit ik er wel over na te denken. Zo van, dan moet je wel miljoenen servetten hebben gehad. In een havenrestaurant. Want het lijkt mij lastig hoor.
1: Nou, het is meer een beeldspraaksel.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ja, maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar ik heb daarover nagedacht. Ik zat daar net over na te denken. Van, volgens mij...
1: Ja, maar moet je soms niet doen. Nee.
0: Ik kan nadenken.
1: Ja.
0: Oké.
1: Krijg je zo hoofdpijn van op een gegeven moment.
0: Oh nee, dat niet. Nee, daar heb ik nog nooit last van gehad, gelukkig. Hey, even wat anders, André. Want in 2027 komen ze weer terug op tv. De Meilandjes.
1: Oh, ja. Zouden ze toen ermee stoppen?
0: Ja, maar ze gaan...
1: Ja,
0: dat was bij SBS.
1: Ja.
0: Want ze gaan outdoor naar RTL.
1: Ja, kunnen ze de prijs opdrijven?
0: Nou, nee, niet zozeer, denk ik. Maar ze...
1: Gaan ze weer verhuizen, of niet?
0: Nee, ze gaan iets doen, iets heel anders doen. Want de Meilandjes nemen namelijk in deze serie... nemen de Meilandjes tijdelijk in volledige de zorg over een melkveebedrijf. Zodat de hardwerkelijke boerenfamilie met de 5 kinderen eindelijk een keer samen op vakantie kan. En ja, het wordt gekscherend de Weilandjes genoemd door SBS, wat ik snap. En ja, we gaan het maar niet over Jordi Versteegden hebben van de Telegraaf. Want ja, die heeft altijd zijn mening over bepaalde dingen. Maar we moeten het eerst nog zien. Ik ben benieuwd. Het lijkt me misschien best. Het kan
1: misschien
0: wel
1: afgekraakt
0: best.
1: Of niet?
0: Ja, natuurlijk is het al afgekraakt. Maar dat doet deze altijd hoor. Dus, dus hij kraakt alles af wat niet SBS. Maar in ieder geval, dus dit programma gaan ze maken. Het wordt een soort reality-achtig iets. En daar gaan ze het in doen. Dus het wordt afwachten. Gaat het iets worden? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ga wel zeggen van iedereen die kan het afkraken wat ze willen. Maar ik moet hier altijd wel, om lachen. En ik vind het wel vermakelijke tv, laat ik het zo stellen. Nou, natuurlijk is er nog steeds BNB vol liefde. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie gaat eruit? Wie komt erbij? Komen er weer echte volledige liefdes uit? Nou ja, het is al een aantal keren gelukt in BNB vol liefde. Dus we gaan het zien op tv. En ja. Maar goed, ik heb altijd zoiets van... dat is in de zomer altijd heerlijke tv. Je hoeft er niet over na te denken. Je gaat achterover liggen. En je gaat niet eens denken zo van... oh jee, BNB vol liefde en dit. En ik moet daar... Je gaat gewoon lekker achterover liggen. Niet over nadenken tv. En dan... dan komt het eigenlijk altijd wel goed, vind ik. Dan krijg je altijd wel leuke dingetjes. En de gekke dingetjes komen eraan. Nou, in ieder geval ook natuurlijk komt eraan... hebben we de Canal Parade. Nou, die is ook te volgen via tv. En er komt nog veel meer aan. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken naar al die... naar de tv ook met gekke dingen en leuke programma's. Want ja, er is zoveel leuks om te zien. Dat is sowieso ook op tv. En de Meilandjes komen eraan. Er komen allerlei nieuwe shows weer aan. En dat maakt het voor tv absoluut wel weer leuk ook om te gaan kijken. En na de zomer krijg je altijd natuurlijk van die winterprogramma's. En dan kun je weer gaan genieten van lekker binnen zitten. Maar BNB voor liefde, ik sla geen aflevering over. Want ik lig lekker achterover. En het is van de ene kant, ja, je kan zeggen wat je wil. Het is slechte tv, maar van de andere kant, het is zo heerlijk om te kijken. Ik vind het zo heerlijk om te kijken.
1: When the magic comes.
0: Ja.
1: Ja, zo zou het ook kunnen noemen, toch?
0: Ja. Nou ja, weet je wat dat wel klinkt? Ja. Dat klinkt alsof die personen iets gaan doen met elkaar. When the magic comes. Magic. Ja. Nee, laat maar. Laat maar muziek gaan draaien. Kraak een smaak.

0: Close to Fire met Feeling Young. Inderdaad, voel ik me ook nog. Ja, ja. Ja, ik voel me hartstikke jong.
1: Ik altijd.
0: Ja. Trouwens, daarvoor draaiden wij Kraak en Smaak. Nieuwe single van hen. En wel zo actueel. Hij is 24/7 verschenen zelfs.
1: Ja.
0: Hij zijn wel heel actueel. Hè?
1: Hij is gisteren verschenen.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is, ja. Dat is belangrijk. Dus mooie muziek hoort er altijd bij.
0: En zo is het met het.
1: Ook nieuwe muziek in dit programma hoort er natuurlijk sowieso in. En ja, er zijn natuurlijk altijd nieuwe platen, oude platen die komen tevoorschijn. En ja, er zijn natuurlijk heel wat mooie dingen. Over mooie dingen gesproken. Nou ja, mooi. Je moet wel liefhebber zijn. Want anders ga je bepaalde dingen niet leuk vinden. Want het Bud Film Festival in Breda komt er weer aan. 5 dagen lang in het teken van plaagdieren en cultfilms. Nou, vliegen, ratten en andere ongedierte staan deze zomer centraal tijdens de 21ste editie van juist het Bud Film Festival. Het Bud Film Festival is van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. En verandert de binnenstad opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van horror, cult en andere films die je niet snel in de bioscoop ziet. Oftewel, letterlijk en figuurlijk, het jaarlijkse Bud Film Festival. Wat voluit eigenlijk is, B-Movies Underground Trash Film Festival. En het staat in het bekend om eigenzinnige programmering. En bezoekers kunnen terecht voor horror, cult, klassiekers, experimentele films, onafhankelijke producties van filmmakers over de hele wereld. En daarnaast is er ruimte voor live muziek, performance art en beeldende kunst. Nou, het thema van dit jaar is Simply the Past. Oftewel pest. En ja, er zitten dus echt best wel wat horror dingen bij. En er zit onder andere de komst van de Turkse regisseur Can Everol. En hij staat bekend om bepaalde horrorfilms. Waarin onder andere bijvoorbeeld hij staat bekend om de horrorfilm. Internationale bekende horrorfilm Baskin uit 2015. Waarin 5 politieagenten in een surrealistische nachtmerrie belanden. En ja, goed. Nou ja, in ieder geval is het Ryan Omen is ook aanwezig trouwens. En ja, het is een beetje creepy. Laat ik het zo stellen. Nou, de voorverkoop van het Bud Film Festival, oftewel budff.nl, daar kun je op zijn. En daar kun je kaarten verkopen. En ja, goed. In ieder geval, laat ik het heel netjes houden, niet voor iedereen weggelegd om naar het Bud Film Festival te gaan. Wil je meer weten? Ga dan even naar budff.nl. Budff.nl, gewoon dus in 2 F'en. En dan kom je terecht bij ook het programma. En welke films er allemaal te zien zijn. En geloof me, er zitten films bij die je liever niet ziet in mijn ogen. Maar ja, goed, dat is even heel persoonlijk. Ja, ik denk dat ik het daarop hou. Spooky, creepy horrorfilms, et cetera. Ja, dus ja. Dus als je daar naartoe wil, ga dan naar het Bud Film Festival. Wat dus weer van 26 tot en met 30 augustus is in Breda.

0: Never Let It Be Said. Ja, je hoorde Margriet Piening. Ze kwam gewoon uit Nederland door deze dame. Maar ze heeft best wel wat plaatjes op haar naam staan. Ondanks dat er eigenlijk maar één officieel staat. Maar ze zat ook in groepjes als Rock Explosion, Night Riders en The Relays. En ze nam ook nog een track op onder de naam 1999 trouwens. Onder de naam Sandy Holland. Dus dat dus. Maar deze single, die stond alweer uit 1966. Never Let It Be Said hoorde je van niemand minder dan inderdaad Margriet Piening. En daarvoor ook nog jee, gekke papi. Ja, nou ja, goed.
1: Dat was jij.
0: Ja, dat zou je kunnen ingezongen hebben, ja. De Beatletjes. Gewoon Beatletjes. Zo leuk om uit te spreken. En dat in ieder geval een gekke papi. En haal die scheider uit, ja, blijft ook leuk. De groepen die bestond uit Joop Portingen, Kleine Jopie, Willem van der Kar en Porthouse. En ja, goed, ze hadden een grapje gemaakt met deze single. En ja, hij blijft grappig deze. Hey, gekke papi. Ach ja, zo hoort het er ook bij. En leuke platen draaien is altijd van belang. Dus soms reageren mensen met hele grappige dingen en hele grappige opmerkingen erbij. En dat vind ik dan ook wel leuk. En je kan het ons zo mooi maken als je zelf wilt, toch, André?
1: Ja, zo is het net.
0: Ja, vind ik wel. In ieder geval. Ach ja, mooie muziek, dat hoort erbij. En ook nog heel veel meer. Alhoewel, mooie muziek. Ook dit is absoluut wel heel erg goed. Sesli Noor, dit is La Dolce Vita.

0: Dit was de nieuwe single van Nova Star met Today Yesterday. En het is namelijk 20 november. Of 20. 20 november.
1: 20 november?
0: 20 november? Nou, dat is daar nou weer bij.
1: Dat is het niet hoor.
0: Nee.
1: Nee, je zit nu.
0: 20 juli moet dat zijn.
1: 20 juli is die
0: verschenen.
1: Ja, ik wilde net zeggen 20 november uitgekomen. Hoe kom, nee, je, dat is, hoe kom je dan weer bij? Nee,
0: laat mij. En daarvoor Sas Leonore met La Dolce Vita. En uit 2015 van het album Reckless. En volgens mij is dat een wisselalbum geweest. Maar daar heb ik zo even niet paraat.
1: Staat die niet op de website dan?
0: Nee, staat niet op de website. Al voor je. Kan je niet terugkijken.
1: Al voor je.
0: Ja, nee.
1: En dus waarom niet?
0: Daarom
1: want
0: niet.
1: Dat wil de luisteraar wel weten dan.
0: Nou, goed.
1: Hij houdt nou zijn mond dicht. Ja, dus hij houdt nou wijs ineens zijn mond dicht.
0: Ik kan het wel even opzoeken. Zoek straks wel even op.
1: Zoek en jij zult vinden, ja. Zeggen ze toch?
0: Het staat wel op de website, maar het is verborgen.
1: Ja, waarom is dat verborgen voor Alain?
0: Omdat ik er nog aan het bijwerken ben.
1: Ja, nou, dan zet je dat toch al zo vast op. Ja, ik vind dat je dat even moet doen.
0: Trouwens, hoe heet dat toch? Op de Nijs Top 100 komt binnenkort ook een update van de pagina die op onze website staat. Dus.
1: Ja, en wie weet gaan we die wel weer opnieuw doen. Maar dat moeten we eventjes. Daar moeten we nog eventjes even goed naar gaan kijken, ja, hoe we dat best kunnen doen.
0: Zich aderen.
1: En nou ja, hoe we dat best in het vat kunnen gaan gieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En even weer kijken hoe het gaat gebeuren. Dus, dus dat gaan we. Daar gaan we ook nog gaan werken. Wat ook misschien wel leuk is hier in Oosterhout. Want we wegen nieuwe mensen ontmoeten en ontdekken welke sport bij je past. Nou, dat staat centraal bij Uniek Sportendag. De Uniek Sportendag, leuk om uit te spreken, 2026. Die op zaterdag 29 augustus plaatsvindt bij atletiekvereniging Scorpio hier in Oosterhout. De middag is gratis toegankelijk en speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking bedoeld. Nou, de Uniek Sportdag is bedoeld dus voor iedereen met een zichtbaar of onzichtbare beperking, ongeacht leeftijd. Ook ouders, familieleden, begeleiders, zorginstellingen, dagbestedingsgroepen zijn van harte welkom om samen met de mogelijkheden van aangepast sporten te ontdekken. Nou, het begint om 1 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. En dan kunnen de bezoekers kennis maken met aangepast sport en beweegaanbod in de regio. Verschillende sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn aanwezig met een informatiestand en activiteiten. En de bezoekers krijgen natuurlijk de kans om zelf te sporten, uit te proberen en in gesprek te gaan met de aanbieders. Nou, wil je jezelf doen, dan kun je op de dag daar naartoe. De dag is gratis. En de dag begint om 1 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. En om een goed beeld te krijgen van het aantal deelnemers. Is het aan te raden om eventjes zelf van tevoren aan te melden. Dat is het fijnste. En dat kun je gewoon simpelweg doen door naar de website te gaan. inoosterhout.nl en daar kun je meer informatie vinden hierover onder andere. En ook over de zomerkaravaan en ga zo maar door voor de jeugd. En dat soort dingetjes. Daar kun je jezelf dus op aanmelden. inoosterhout.nl, ga daar eens naartoe en daar vind je meer over. En ik zal straks nog iets meer vertellen eventueel erover. Maar in ieder geval, daar kun je dus ook naartoe om jezelf dus onder andere aan te melden voor die Uniek Sportendag 2026 op zaterdag 29 augustus.
0: En we zijn een diervriendelijk programma.
1: Miauw!

0: nooit meer terug.
1: Hij springt net uit het raam hier.
2: Dan hoop ik niet dat we hier vlooien hebben.
1: Nee, maar hij is net uit het raam gesprongen.
0: Aha.
1: Dus, ja. Hij had geen parachute bij, dus dat was wel jammer.
0: Wel.
1: Wat een onzin, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: goed. Laat het te houden op onzin.
1: Ja, dan. Het cocktail trio 1965 was dit. En daar zorg Kinderen voor Kinderen uit 1992 met de Vlooienmars.
0: Ja. Tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling,
1: tinkling, tinkling. Zo bedoel jij.
0: Ja, maar weet je wat je eigenlijk hier achteraan kunnen draaien? Je hebt nou het Vlooisiggers erachteruit hebben kunnen draaien, maar je had eigenlijk André van Duin erachteraan kunnen zetten. Ja. Pizza, niet nu. Oh, ja, Willy Albert, heel bedankt.
1: Ja, ja. Ja. Draai volgende keer wel.
0: Ja, die had hier achteraan gekund. Ja, bij achter de Vlooien. Ja.
1: Ja, nou goed, dat doen we volgende keer wel.
0: Ja, dat Pieter van Vollenhoven daar. Nou ben ik het zat, Pieter.
1: We hebben er nog twee.
0: Ja. Zullen we maar doen dan in ieder geval. Anders wordt het niks met dit programma.
1: Nee. Oké, we hebben er nog twee. En daarmee gaan we eruit.
0: Ja, jij gaat eruit. Ik ga nog even twee uurtjes door.
1: Ja, twee uurtjes door. En wil je de informatie zien op onze website rozenexpress.com. En klik even aan de playlist. Staat bovenaan het balkje. En dan kun je zien wat we allemaal gedraaid hebben.
0: Ik zie je zo weer. Ik zie je zo weer. Dus tot zo. En namens André tot volgende week.
1: Tot over 14 dagen.
0: Ja, ja. Volgende week.
1: Ja. Oké. Goed.
0: Ja, kregen we nou weer die piano? Ja, je moest deze hebben, ja. Namens mij, tot zo dus.
1: Prettig weekend.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Dit is Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedemiddag.
2: Ken.

0: wel. Goedemiddag, daar zijn we weer. En u hoort de muziek omdat Arie die heeft aangezet.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Sorry.
0: Goedemiddag, Arie.
1: Goedemiddag, Mieke. En jij bent er voor de presentatie en de samenstelling. Ja, die heb je al gedaan. En wat wordt het vandaag?
0: Vandaag zijn we in de mood voor big, oftewel big bands, jazz, swing en sing. Nou, kunt u vanmiddag niet luisteren, kunt u altijd nog op de donderdagavond luisteren van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds, 106.2 OETS of DAB+. Nou, we hebben vandaag een rode draad.
1: Oh ja?
0: Ja, want dit past qua muziekstijl hier goed tussen. En dat is Dennis van Aarsen. En misschien kent u die nog wel. Die had, als ik het goed heb, in 2019 The Voice gewonnen. Hij is nu ook succesvol in Duitsland. Jawel. En hij is al in Amerika geweest om een LP op te nemen. Dus hij timmert het goed aan de weg.
1: En hij komt gewoon uit?
0: Eigenlijk uit Spijk. Dat is bij Gorinchem, als ik het goed heb, hè?
1: Ja,
0: en ik heb nou de Wikipedia er niet op nageslagen.
1: Nee, maar het kon allemaal goed. En we gaan starten, man.
0: Ja.

0: We hoorden de beginning van de BBC Big Band Orchestra. En daarvoor onze rode draad van vanmiddag, Dennis van Aarsen met souvenirs. Nou, dat zijn er zeker deze middag. Nou, allemaal souvenirs. Sommige uit de jaren 30, 40, wat nieuwere. Ja, en die nieuwere, daar zorg eigenlijk Dennis van Aarsen voor. Alhoewel hij er soms weer in een nieuw jasje heeft gestopt.
1: Ik ben wel blij.
0: Ben je wel blij?
1: Eindelijk muziek die ouder is als wij.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar ik geef jou een serenade.
0: Ah, hartstikke lief.

0: Ja, ik vind dit een van de mooiste versies van de Summertime.
1: Ja, maar ik de snel ook Summertime.
0: Ja, ook, ja, dat klopt.
1: Ook ik begon te zingen. Shit. Nou, heb je dat ook weer meegemaakt?
0: Deze versie was van Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Als ik het goed heb, dacht ik uit de musical Porgy and Bess, George Gershwin. Ga zoeken we straks even op. En daarvoor Moonlight Serenade van Glenn Miller. En daar beginnen wij ons programma altijd mee.
1: Ja.
0: Met Glenn Miller. Maar dan met In the Mood.
1: Juist.
0: En deze keer zijn we in de mood voor big band, swing, jazz en sing. Big, jazz, swing en sing. Zo, mondvol.
1: Je hoorde me net zingen?
0: Ja.
1: Ik heb het nog steeds.
0: Ja.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Perhaps. Oh ja, dan nog eens deze.
2: Zo.
1: En dan voor Ari zei het al, I Still Got It van Dennis Arshen. U heeft de volgende artiest zojuist gehoord in duo-vorm. En hier is hij helemaal alleen.
2: Cheek.
1: Wat was het? Satchmo was zijn bijnaam.
2: Oh, dat wist ik dan weer.
1: Ja, volgens mij wel Satchmo.
2: Maar ja, wel cheek to cheek.
1: Nou, dat is ook weer van een ander. Oh, dat wordt ook, is ook zo vaak uitgebracht.
2: Ja, dat moet ook. Mooie nummers moeten heel dikwijls uitgebracht worden.
3: Heaven. I'm in heaven.

0: dingy diggy on the Miller side.
1: Jouw zomerstation, Rozo Radio.
2: Ja, dat was een leuke dans altijd. Althans, als je op dansles hebt gezeten, weet je wel wat de jive is.
1: Ja.
2: En dit was de Jumping Jive, Cap Calloway. En dan voor Cheek to Cheek Louis Armstrong. Ik dacht dat hij alleen zong, maar nee, we hoorden nog een vrouw. Ik denk, wie is dat dan? Nou, dat was ook weer wederom Ella Fitzgerald.
1: En over dansen gesproken.
2: Ja, over dansen gesproken, ja. Dat was een hele grote. Toen de tijd, hè?
1: Ja.

0: Onze rode draad, Dennis van Aarsen met Superhero. En daarvoor Fred Astaire, Putting on the Ritz. En dat komt uit de film, onder andere natuurlijk, maar is er veel meer gezongen, Blue Skies uit 1946.
1: Kijk, dat we zijn weer helemaal op de hoogte. Toen was ik ook nog niet.
0: Ja, daar zou je bijna gewoon koorts van krijgen.
1: Bijna wel, hè?
0: Bijna wel.

0: thinking about the things we used to do.
1: Ja, al die dingen op de radio, hè?
2: Ja.
1: All the things.
2: We hoorden de dochter van Frank Sinatra, Nancy Sinatra, met een maatje van Frank, Dean Martin, met het nummer Things. En daarvoor Peggy Lee, Fever. Ja.
1: Waar gaan we nou naartoe?
2: Dan kunnen ze ons echt niet meer afpikken.

0: Ja, het schilderij bezongen door Nat King Cole. Mona Lisa met de glimlach en mysterieus in ieder geval. Daarvoor They Can Take That Away From Me. Helen O'Connell. Ja, als ik het laag doe, dan krijg ik het hoog.
1: Ja, hoogvliegers en laagvliegers.

0: Ja, u hoorde Tifo Toe, maar dat is ook gelijk de tune van een radioprogramma op de donderdagmiddag van 1 tot 3 van onze Pep.
1: Ja.
0: Ja, en deze keer was die van Tom Dorsey en Orchestra. Nou, waarschijnlijk weet ik niet of dat zij dezelfde gebruiken, maar ik denk, maak gelijk even reclame, want we hebben hele leuke programma's op Rozo Radio. En wilt u weten welke? Nou, dan moet je gewoon eventjes inloggen op www.rozoradio.nl.
1: Ja, en als Beb zelf luistert, ja, dan is het nummer ook een keer helemaal gehoord.
0: Ja, ja, maar meestal is het gewoon een tune, hè? Eventjes,
1: ja, eventjes inpraten. Oh, goedemiddag, hier zijn we. Hoi. Ja.
0: En daarvoor hoorde je Speaker C3 met When I Get Low, I Get High. Nou, dan hebben we... Ja, hoe wil jij je eieren s'ochtends eilen?
1: Dat maakt me niet uit. Geklutst? Nee, maakt me helemaal niet uit.
0: Nou, ik probeer ze altijd te bakken, maar dat wordt het dan meestal een beetje geklutst erop.
1: Ik weet waar je het nou over hebt. De luisteraars natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar zullen we eerst samen de medley doen?

0: Oeh, dat was al lange medley.
1: Ja, dat was zeker een lange medley. En ik was ook iets te vroeg met de vraag hoe de eieren al in de ochtend.
0: Nou, zeg het maar eens.
1: Gehutseld. Echt heel netjes gehutseld. Dat lukt me niet echt. Het was een nummer van Dean Martin. How do you like your eggs in the morning? En daarvoor een lange medley, maar wel precies voor ons programma. Want we zijn in de mood voor big band, jazz, swing en sing. En er waren de Andrew Sisters. Nou, we hebben kleine zorgmomentjes. Eigenlijk is het meer een tip. We hebben de Oosterhout-app. En daar staat echt van alles in. Het nieuwsblad, de folders, zorg en welzijn, weet ik veel wat allemaal. Daar hebben we een paar dingetjes opgezocht. Dat heb bijvoorbeeld Zumba voor de 50-plus senioren Oosterhout. En dat doen ze dan bij de Bunthoef. En dat is maandags van 9 tot 10. En je hebt bijvoorbeeld zwemmen voor fibromyalgie. Nog een keer. Fibromyalgie. En dan bewegen op een milde manier in warm water. En dat ontspant de spieren en de gewrichten. En het helpt bij die klachten. En dat is dan weer het innovatiepark. En dat is meerdere momenten per week. Nou, er staan heel veel dingetjes op. Daar staat er natuurlijk ook een telefoonnummer bij. Of de site of het e-mailadres. Ik zou zeggen, ja, kijk eens een keer gewoon op de Oosterhout-app. Je moet hem meestal dan wel natuurlijk downloaden. Want anders dan krijg je hem niet geopend. Maar er staat echt heel veel in. Zo ook dat we nou op iedere zondag bijna. Of het moet heel slecht weer worden.
0: Dan is dat
1: ziet
0: gelast.
1: Er nog niet uit. Live muziek hebben op het Hatschiki Dayplein.
0: Ja,
1: in het begin dacht ik, denk, waar is nou toch het Hatschiki
0: Dayplein? Nou, dat ik dus ook. Hoe lang woon ik al in Oosterhout?
1: Bij de kerk.
0: Ja, bij het fiets ook.
1: Ja, dus nou, afgelopen keer was Creedence Revival Band. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar het begint meestal om 3 uur. Wil je eventjes kunnen zitten en schitterend mooi weer? Ja, dan moet je toch ietsjes eerder zijn. Want het is altijd heel druk.
0: En met deze temperaturen, zorg goed voor elkaar.
1: Ja.

0: zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Onze rode draad van vanmiddag. Dennis van Aarsen zong een nummer van Anouk. In een jazzy jasje. Modern World. Maar sinds dat hij de Voice heeft gewonnen, is hij aardig op dreef. Hij heeft al 5 volledige studioalbums uitgebracht. Heeft met een gouden plaat beloond. 2 Edison Awards. Binnen- en buitenlandconcerten uitverkocht. Hij heeft een kerstshow binnenkort in Utrecht. De 23 december, als ik het even goed heb gezien. Maar hij timmert goed aan de weg. Dus we zijn trots om hem in ons programma te mogen laten beluisteren. Ik krijg er gewoon rook van in je ogen.
2: Oh.

Sing Sing Sing, Benny Goodman. En daarvoor Smoke Cats in Your Eyes, ook Benny Goodman. En de zangeres was Helen Forrest. Volgens mij hebben de Pussycat Dolls dit nummer ooit opnieuw uitgebracht. Maar dit is alweer een oudere versie.

but love. Lady, that's the only thing I've plenty of.

0: Bom, bom.
1: Ja, een van de kroeners, Tony Bennett met, dat hadden we niet verwacht, Lady Gaga. I can give you anything but love. En daarvoor Rosemary Clooney met Sway. Het volgende is zo'n mooi nummer. Ja, ik vind de versie, moet ik heel eerlijk toegeven, van onze Charles Aznavour mooier, maar
0: deze kant er ook nog van.
1: Jawel. Ja, wel.

0: mooie nummer Smile, gezongen door Michael Jackson. Is niet van de horrorfilm Smile, maar ik dacht dat het iets te maken had met Charlie Chaplin. En daarvoor Dennis van Aarsen met She. En daar straks zei ik al, ja, ik vind van Charles Aznavour net iets mooier, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met zijn accent in het Engels. Een beetje dat zangerige van het Franse. Nou ja, het zijn allemaal onvergetelijke liedjes.
1: 1951.

0: Het was nog heel snel. Net ging komen met Unforgettable, Etta James, At Last en Melvin Bailey. Een stukje van Thanks for the Memory. Nou, u bedankt voor het luisteren. En Arie natuurlijk ook weer bedankt.
1: Jij ook voor de presentatie. De gezelligheid. Oh. De warmte.
0: De warmte, ja. En als u wilt weten waar we volgende week voor in de moed zijn, ik zou zeggen, stem gewoon af op www.roosradio.nl maandagmiddag om 1 uur. Fijne week nog.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

rage. You can't stay clean, no, no. Out here in this rat race.

is the curse.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Uur na

En alles maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende 2 uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop lekkere muziek. Uit grijze verledens, maar ook het heden natuurlijk. En we gaan ze allemaal weer lekker worden doorheen draaien. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan mag je die natuurlijk altijd indienen. Zonder problemen gewoon even doen en laat dat aan mij weten. Ik doe het met plezier. We begonnen met de Stars on 45. Uit 1981 en Stars on 45. Kom uit Nederland. Productie waar onder andere Jaap Egmond achter zat. Maar nog heel veel meer. Maar wat heb ik nog even voor je? Nou, straks natuurlijk de 2 meezingers. En we hebben nog ook nieuwe muziek tussen de bedrijven door. En we hebben de 2e is altijd een nieuwe plaat. Maar ja, er is toch een plaat, die kan ik niet laten. En als je dan toch de vrolijkheid erin wil brengen, ja. Laten we het dan even echt vrolijk maken, hè? Dus ja, hij moet de zomerrit in België worden voor mijn ogen. En blijf ik gewoon vinden dit. Dit blijf ik gewoon vinden. Kan het niet laten. Ik gooi je er gewoon bijna mee dood. Zo hoor je hem heel vaak.

Je kan er niks aan doen, maar als je tegen mij 5000 volt zegt, dan zeg ik altijd deze. Want ik blijf deze leuk vinden. Kijk, I'm on Fire was natuurlijk een groot hit. Maar toch, ik blijf deze zo leuk vinden. 5000 volts en Dr. Kiss Kiss. En daarvoor natuurlijk ook niet te vergeten nog hoorde je K3. En het ontzettend lekkere Oya Lele. De zomer van Oya Lele. En ja, goed, als ik deze plaat dan hoor, ik word hier altijd blij van deze plaat. Ik kan er niks aan doen, maar ik word er altijd heel blij van die nieuwe plaat van K3. En daarvoor vind ik ook dat het gewoon de zomerhit van België moet worden van dit jaar. Zullen afwachten, ze zijn wel genomineerd, maar toch. En we gaan gewoon even afwachten hoe het zit. Nu even terug naar de jaren 80 met Dave van Demis Roussos. Samen met Jennifer Warrens. Dit is Lost in Love.

Ik zeg wel eens, je moet gewoon muziek draaien waar je ook blij van wordt. Nou, van deze plaat hoor je absoluut blij. Je had Janet Jackson en Together Again. En daarvoor ook nog Jennifer Warrens samen met niemand minder dan Demis Roussos. En het ontzettend lekkere Lost in Love. En een beetje de zomer doet dat wel een beetje aan denken. En als je het toch over zomers hebt, deze plaat die deed het ook in de zomers heel goed. Maar dan gaan we terug naar de jaren 80. Deden we al met Demis Roussos. Ook deze van Peter Kent is een heel goed voorbeeld. It's real good.

Heerlijk dit soort nummers, hè? T-Santo van Mattia Bazar. En dat om ruim 2 minuten over 30:30 alweer hier bij Radio. Met deze plaat, die, als je die hoort, dan brengt het je eigenlijk voor mij dan, brengt het je helemaal naar die tijd van de zomer. En dan deze muziek en dan over een strand heen lopen. En dan loop je bijvoorbeeld over een strand heen in Frankrijk. En dan hoor je deze plaat, dan maakt het ook niet uit. Maar ook natuurlijk als je in Italië of Spanje bent, dan past deze plaat eigenlijk past deze plaat dan ook zo perfect. Dan denk je bij jezelf zo van, ah, lekker. Nou ja, in ieder geval een hoop, ah, lekker sowieso in dit programma. Want ik heb het idee dat altijd wel een plaat is waarvan je zegt van, oeh, lekker. Of die wil ik graag horen en ga zo maar door. Nou, het is ook nodig tijd voor iets heel anders. Het is ook nodig tijd voor die 2 meezingers. Dit zat al een aantal dagen bij mij in mijn hoofd. Eigenlijk is het van Sheena Easton en heet Morning Train, maar ja, er is iemand die heeft het ook opgenomen. En toen werd het heel erg gezien als een hele slechte plaat in de zin van qua tekst, maar ja. En dan zegt mijn hoofdje altijd gelijk, boeiend!

Als je heel goed luistert, had ze ineens een achtergrondzanger erbij zitten. Maar dat was ik. Colorado, hoor je van Xandra. En ik had zoiets van, nou, deze moet ik gewoon... Ik moet deze gewoon achterliefde. Ze is altijd een sigaret aan het draaien. Ik weet niet waarom. Maar joh, de Benny Naaman ook nog. En Yolanda, die is helemaal fan van Benny. Maar het leuke is dat ze kan niet tegen sigaretten roken. Maar ja, dit is wel een leuke plaat. Dus ja, dus ik kan er niks aan doen. Oorspronkelijk is het natuurlijk Morning Train van niemand minder dan... the one and only Sheena Easton. En dit nummer... hoorde ik... pas geleden in BNB Vol Liefde.

Als je hier wel eens over nadenkt, je hebt dit nummer dan zitten luisteren. En Georgie Davis, hij deed mee in de Soundmix Show als Stevie Wonder. Dat was wel heel bijzonder. En twee Soundmix Show meedingers trouwens. Want we moeten niet vergeten dat we natuurlijk ook al draaiden Gerard Joling in Love Is In Your Eyes. En hij deed ook bij de Soundmix Show mee. Ja, en nou ja goed, toen kwamen er dit soort dingen uit. Gerard Joling dus. Love Is In Your Eyes. Pas geleden zijn er veel meer nummers van Gerard trouwens te horen in BNB voor Liefde. En erachteraan dus Georgie Davis en Black Star. Heeft ook nog meerdere platen gemaakt, maar nooit echt geroteerd gehad meer. Dat is wel jammer eigenlijk van de ene kant. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. En er is zoveel moois uitgebracht door de jaren heen. Dit komt uit de geweldig leuke comedyfilm Together in Electric Dreams. Dit zijn Georgia Moroder en Philip Oakey. En dat allemaal op deze zaterdag.

Dit nummer zo nou smooth. Ik kan het nog nadoen, ook nu die trompet die erin gebruikt wordt. The Cure, Audie and Close to Me. Uit het midden van de jaren 80 en uit diezelfde periode ook. Giorgio Moroder en Philip Oakey samen. En het ontzettend lekkere Together in Electric Dreams. En Linda die zei al, Philip Oakey is nog steeds live heel goed. Samen met de Human League onder andere ook. Ja, toch. Ja, Human League was ook trouwens wel lekker hoor. Ik moet het echt toegeven. Zo. Ken je deze nog? Neem je even mee terug naar de jaren 90 nu. Het Andrew Collins.

Jordan Edwin Starr. Oftewel Edwin Starr, Edwin Collins, Dave. Oh my! Ja, dat komt omdat Edwin Wayne Starr, die staat op mijn scherm te knipperen, maar... Het is niet de bedoeling dat die gedraaid zou worden, maar dat hebben we terzijde. Alhoewel, kan altijd natuurlijk, hè. Je weet het nooit in mijn programma. Mocht je nog een verzoek laten hebben, dan kun je die indienen. We gaan even op naar het nieuws. Edwin Collins inderdaad, en A Girl Like You Before. En daarmee op naar het nieuws. En ik zeg tot zometeen. Voor nog een uurtje. En tot aan die tijd een Tour de France plaatje. Acapulco met Bibi Magica. Ja, dit is echt zo'n Tour de France plaatje.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ja, en I'm Natasha Bedingfield and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome Dave Howard. Altijd leuk als je systemen ineens zeggen zo van, ik ben Windows, ik ga afsluiten. Ja, nou, dus mijn systeem werd ineens afgesloten en werd ineens geherstart. Waarom? Joost mag het weten. Ja, dus ik moet nu even snel alles weer bij de hand zetten. Want echt, alles werd daar flop, finito en werd afgesloten. Dus ik had ineens geen... Ik had een track voor mijn neus staan. Die stond helemaal klaar. Die was zoiets van, hey, ik ga draaien. Jij mag mij gaan draaien. En dan staat hij niet klaar. Nou, daar word je dus echt vrolijk van. Want dan gaat ineens het systeem zeggen ze van, ik ga het lekker zelf doen. En heeft hij alles afgesloten. Ja, dus maar dat doen we heel simpelweg zo. Dan gaan we gewoon door. Hè. Want we kunnen gewoon een programma maken, joh. Maken we allemaal niet uit. We doen het gewoon eventjes improviseren. En dat improviseren, dat gaat als een tierenlier als je erover nadenkt. En alleen ja, je moet soms eventjes wat dingetjes doen. Nou ja, in ieder geval, je weet het. Je hebt het net al gehoord. Dat het een programma is met van alles en nog wat. Laten we het daarop houden. Oftewel, het is hoog nodig tijd voor...

Cool and the Gang, She's Fresh, She's So Fresh. Begonnen tweede uur dus inderdaad van deze aflevering van Saturday Music Morning bij Roos Radio. En, dat op deze zaterdag. Oh jongens, toch, weet je wat het punt is? Dan gooit de computer die... Dan heb je een aantal platen klaarstaan en die gooit je computer. Je gooit gewoon alles eruit. Hè. Ja. Tijd voor een nieuwe. Feline featuring Mel uit Nederland. Gewoon remember.

En dan krijg je de drop-out. Heerlijke plaat, We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Leuk, een Cliff, zegt Jolanda. Dus dankjewel, Jolanda. En ja, we draaien ook natuurlijk de nieuwe Feline en Mel. En die heette Remember Us. Nou ja, goed, ja, dat kunnen we doen. Ja, ja, Remember Us, ja. En moet je er ook bij hebben, toch? Nieuwe plaat die eigenlijk nooit op de radio hoort. Het was in Nederland een klein hitje voor hem. Solo plaat voor Mark Rutherford. It's halfway there.

is net zo'n donderwolk die erin zit. Hè? Kim Wilde en Checkered Love. Ik weet dat Jolanda hier een heel groot plezier mee doet. Ik kreeg ook gelijk een duimpje van haar. Dus krijg gewoon een duimpje van mij terug, Jolanda. Ja, ik geef gewoon een duimpje terug. Tjop! Zo, net een duimpje teruggegeven op Facebook. En ja, gewoon de muziek die een beetje bij elkaar paste. Daarvoor Mike Rutherford. Die kennen we weer van Genesis, maar maakte ook zelf soloplaten. En dit was er eentje van Halfway There uit het begin van de jaren 80. Ja, je kan trouwens, als je heel goed luistert, hoor je ook heel erg invloeden van The Police in die plaat van Mike Rutherford. En waarom, moet je mij niet vragen, maar ik vind het heel erg Police invloeden, ja. Eddie Grant, die kennen we allemaal. Big John Russell ook. Heeft ooit een Grant Megamix opgenomen. Oftewel een Eddie Grant mix. Dit is Big John Russell onder de naam Starbucks. De

Ja, zonder gekheid. Dit was dus Big John Russell. Hè? En Big John Russell, de man maakte zo'n Eddie Grant mixje. En het is gewoon leuk omdat je de nummers allemaal mee kan zingen. Of dat het spectaculair is, ja, daar valt natuurlijk wel over te twisten. Hè? Ja, of dat het echt geweldig is, en daar valt natuurlijk over te twisten. Maar ik vind het een leuke mix. En ik had zoiets van, nou, die wil ik ook een keertje laten horen. Je hoort hem nooit op de radio. Waarvan ik van de ene kant het wel kan snappen trouwens, dat dat gebeurt. Maar ja, goed, dat is dan een beetje dat is een beetje persoonlijk. Ja, ik denk dat ik dat ben. Ja, ik denk dat ik dat ben. Even kijken naar de tijd. Okay. Oh, kan er nog eentje doen eigenlijk, hè? Zal ik er nog even eentje doen voordat we... Ja, ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje voordat we overgaan naar de meezingers. Ja, ik had deze nog klaarstaan. En ik zei nog, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik er ging draaien, maar die zat gewoon in mijn lijst. Doen we die toch? Edwin Starr, dit is Contact.

Edwin Starr in Contact. Hé, hey, jongens. En dan is het nu hoog nodig tijd, wat ik al zei, voor die twee meezingers. En deze, moet ik draaien voor Karel en Lovette. En Rob, die snapte hem helemaal. Dus ja, dan moeten we hem ook maar doen ook, hè. Rob, vakantie met de tent. Hier zijn Kinderen voor Kinderen.

Geef mij een zwoele zomer. Oh, Dana Winner. Eigenlijk is dit oorspronkelijk een nummer van een hele andere band. Ik ga hem direct gewoon even draaien voor je. Maar in ieder geval, ik wilde ook nog even wat anders afkondigen. Want die hadden we natuurlijk ook nog voor je. We hadden ook nog Kinderen voor Kinderen voor je. En Op vakantie met de tent. Nou ja, goed, dan moet je... Ja, bij sommige mensen moet je dat absoluut niet doen, hoor. Maar ik zei het al, die van Dana Winner, zwoele zomer. Ik had zoiets van, nou, dan ga ik ook het origineel maar voor je draaien. Ja... Wat moeten we hier nog over zeggen? Het is natuurlijk oorspronkelijk van ABBA. Dit is Put On Your White Sombreros. En onderweg Attention To Me van de Nolan. Dat is ook zo'n lekker plaatje, word je zo vrolijk van. Een beetje de zomer erin houden mag dat hoor. Nou, zet je sombrero maar op. En Blair maar mee op deze zaterdag. Op de chat, PA. En Rob... En op Facebook onder andere, Jolanda.

sta je toch dat je er vrolijk van wordt van dit soort plaatjes. Give a little bit of attention to me. En kan die ook praten? Dat is makkelijk, wordt er gezegd. Ja, ik had net even een foto gedeeld van PJ. Dat is mijn beer die bijna overal mee naartoe gaat. En ik had eventjes studiofoto's gemaakt. Ja. Dus die had ik met een paar mensen gedeeld. En die was even fotomodel achter de mengtafel. Ja, laten we het daarop houden. In ieder geval, we draaien de muziek dus van de Nolans uit de jaren 80. En niet te vergeten ook, ja, je blaren het eigenlijk al wel een beetje mee. Put on your white sombrero van ABBA uit het einde van de jaren 70. Want het komt van een album uit het einde van de jaren 70 aan. Zo, tijd om even wat te gaan relaxen voordat we het langzamerhand weer gaan oppompen. Alhoewel, toch rockt dit ook, maar op een andere manier. Wat heel veel mensen gewoon zijn, in hun eigen manier, amazing, is Aerosmith. I kept the

Je hoorde Body Talk. Er werd gevraagd van, staat deze niet op een verkeerde snelheid? Nee, deze staat niet op een verkeerde snelheid, Linda. Want hij behoort zo te zijn, deze. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga nog geen plaat voor je draaien. Je weet het, dat is altijd een... dat is altijd even nog ragen. Jawel. We moeten nog even ragen tot aan het nieuws. En daarna zeg ik een fijn stukje, een heel fijn weekend. En ik ga je bedanken voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de non-stop muziek en de rest van de programmering voor Roos Radio. Ik ben er aanstaande dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van natuurlijk het enige echte, hoe heet dat? Back to the Oldies. En maandag ben ik er met de herhaling van Saturday's Music and More. Wie weet er dan? En anders tot volgende week zaterdag zou je kunnen zeggen. Maar dan niet live hoor. Dan moet ik er wel even bij zeggen. Dan niet live. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je verlaten. En je weet het hè. Tot de volgende. Dit is muziek van AC/DC. Oftewel. Thunder. Het is Thunderstruck. Fijn weekend. De mazzels. En tot dinsdag. Dag.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst Speciale Interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten, versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales, maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en men misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaai, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het tjeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoorde ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia, genaamd Siepje. De jongen die heeft het wel gered, de kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Deel hem.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Bij de Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit.
0: En tot zover het nieuws.

0: Zijn de lichten overal uit?
1: Ja, Marie.
0: Nou, is het gas afgesloten?
1: Ja, ja.

0: is dinsdag vandaag.
1: Ik heb de vuilnisbak al buiten gezet.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Rosso Radio.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen. Here are Johnny and Jones, two boys and a guitar. U wilt misschien wel even weten hoe het er hier bij ons uitziet. Well, Johnny is standing with the guitar and Jones is speaking. En voor ons staat de microfoon. En eerst een liedje wat wij door de microfoon voor u ten gehore zullen brengen is a brand new swing tune. Een heel nieuw swing number uit Amerika. The Flat Flute Floozy and the Fly Fly.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Met de Skip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chefkok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

minuutje, red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze nu niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de feit, dan zing ik even de Minutenvals. En maar ik hoop, gaat het niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en verslapeloos doorwaakte nachten, schoonheidsprijzen mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing desnoods de voering uit mijn keel en longen uit de naad gescheurd, dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot, het gaat niet om de centen. Maar het zou dan toch te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen, dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje.

koning vertelt Mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralen als twee zonnen houden die seconde. Wij zo tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenbas van Frédéric Chopin.

heb zin om te vechten, maar hij is te laf. Ik ga morgen een flesje vergif voor hem kopen. Ik weet hartstikke zeker, hij is niet van me af.

diploma, een vriend of een hond waarmee je gewoon maar wat kunt stoeien. Een idee, geloof, overtuiging, je werk of je gitaar.

grote peer. Soms weet ik het ook zelf niet meer. En ben ik het jochie dat in zijn bed 's nachts

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5%... die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5%... die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws. Uur na uur.